0: Heelen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: vermoord.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Er zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs engwegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandes deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67... En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen, voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren, omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt €145 miljoen om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het westen mogelijk nog wat regen nu. Vanmiddag wolken en zon. Met ook nog mogelijk een bui, vooral in het binnenland, bij 21 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren voor de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Cybers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N9 is nog steeds in beide richtingen dicht bij Schorrol door een ongeluk van vanmorgen vroeg. Je moet daar lokaal omrijden. Het is onbekend hoe lang het precies gaat duren daar. Verder nu ook een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Amsterdam Zuidoost. Je hebt maar één rijstrook daar. Vanaf Vinkeveen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.
4: Ease on down. Ease on down the road. Ta-da. Come on, Dorothy. Don't you care enough?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
3: Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroom programma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. Of een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.

Een hele goede middag, luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met Pharrell Williams met Happy. En dat zijn we natuurlijk allemaal als ik weer terug ben. En gevolgd door Jaap Reesema met Alles Komt Goed. En ik ga door met The Beatles, In My Life.

professionele gesprekspartner, aanwezigheid van een oncologisch verpleegkundige van Zorgbalans, ruimte voor emotie, ook waar het zwaar is, verbinding met mensen die echt begrijpen wat je doormaakt. Je kan je aanmelden of meer informatie, neem gerust contact op met Astrid Vorn of bel met telefoonnummer 06-418-27-069. En ze is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Het e-mailadres is a.vorn@samenzandvoort.nl. Robbie Williams, Angels.

in 1. Clouseau is een Belgische popgroep rond de broers Koen en Chris Wouters. De groep werd in 1984 opgericht door Bob Savenberg en scoorde door de jaren heen hits met onder andere Daar gaat ze, Passie, Anne

en zien we graag. De groepsnaam Clouseau is afgeleid van de filmpersonage Jacques Inspector Clouseau. In 1990 werd de single Daar gaat ze een groot succes in België en Nederland. Meerdere succesvolle singles volgden. Ik heb voor u gekozen Altijd heb ik je lief, Passie, Zie me graag. Veel plezier.

Op dinsdag 8 en woensdag 9 september is de Zeeweg dagelijks van 6 tot 9 uur 's avonds afgesloten voor autoverkeer in de richting van Haarlem naar Bloemendaal aan Zee. Deze afsluiting loopt vanaf de rotonde Brouwerskolkweg tot aan de Panassiaweg. Tijdens de afsluiting blijven bedrijven langs de Zeeweg bereikbaar via de Zandvoortslaan. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikbaar blijven maken van fiets- en wandelpaden langs de Zeeweg. Ook nood- en hulpdiensten en het busverkeer kunnen tijdens de werkzaamheden in beide richtingen over de Zeeweg blijven rijden. Marco Bossato, morgen zal het vrede zijn. Was dat maar waar.

Heb jij een uurtje over? Misschien is vrijwilligerswerk wel iets voor jou. Ontdek hoe je met jouw talenten iets kunt betekenen voor een ander. Ontmoet nieuwe mensen, doe waardevolle ervaringen op en beleef plezier aan wat je doet. Groot of klein, af en toe of regelmatig. Jouw inzet maakt het verschil. Ben je benieuwd wat er bij jou past? Of heb je nog andere talenten die je graag wil inzetten of benutten? We gaan graag samen in gesprek en verkennen de mogelijkheden. Interesse of wil je meer weten? Neem gerust contact op met Helene Snoep. En het is h.snoep@plus.zandvoort.nl. En bekijk alle activiteiten van Pluspunt via onze website. The Celtic Thunder. Black is the color.

Dit was Adele met Someone Like You. Binnenkort gaat weer van start leuke en leerzame cursussen bij Pluspunt. Zin om iets leuks te doen, nieuwe mensen te ontmoeten of een hobby op te pakken? Er starten weer verschillende cursussen in september en oktober. Zoals Nederlands, yoga en meditatie, zelfverdediging voor vrouwen, line dance, open atelier en voetjes van de vloer. Check snel de startdatum en meld je aan via www.pluspuntzandvoort.nl. En misschien tot snel. Yves Berendsen, terug in de tijd.

0: einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht.
4: Meer luisterplezier. Met muziek en informatie.
5: Weet wat hier leeft.

Alweer een gouden ouwe.

Welkom terug voor nog een uurtje lunchroom met Johnny Cash, St. Quentin, gevolgd door Nick Schilder, Shatterproof. En ik ga door met Queen, Too Much Love Will Kill You.

Wil je graag meer bewegen en nieuwe mensen ontmoeten? Sluit je dan aan bij de Wandelclub. Elke twee weken maken we een maandagochtend samen een gezellige wandeling door Zandvoort en de omgeving. We wandelen in een rustig tempo, zodat iedereen mee kan doen. Onderweg is er volop ruimte voor een praatje en om elkaar beter te leren kennen. De Wandelclub is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om samen te wandelen. De Wandelclub wandelt om de week op maandag van 10 tot 11 uur. En het startpunt, dat is Pluspunt Noord, Vlemingstraat 55. En voor de kosten hoeft u het niet te doen, want het is helemaal gratis. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Trek je wandelschoenen aan en wandel gezellig mee met ons. Kijk voor de data op de website van Pluspunt. Telephone Baby, Rambling Red Rose en Benny Joling. Yes, it's me!

0: Dit waren Eugene met Lights and Shadows.
1: Yesterday.
0: Hero was de alter ego en de artiestennaam van de Nederlandse acteur en zanger Antonie Kamerlingh. Kamerlingh speelde het personage Hero van Loen in de populaire film All Stars en de gelijknamige televisieserie. Onder de naam Hero bracht hij de titelsong van All Stars uit. De nummer 1 hit Toen ik je zag, die werd geschreven door Guus Meeuwis. Antonie Kamerlingh overleed op 6 oktober 2010 op 44-jarige leeftijd. Hier is Hero met Toen ik je zag.

0: Dit waren The Pretenders met Him to Her. Tientallen levensechte dinosaurussen nemen de bezoekers mee op een onvergetelijke reis miljoenen jaren terug in de tijd. Ze zijn levensecht, enorm bewegen en brullen. Ze komen schrikbarend dichterbij. World of Dino's bestaat 2 etages en biedt zeker 1,5 uur aan onvergetelijke avontuur. World of Dino's Badhuisplein nummer 7 is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. Geopend vanaf 10 uur in de weekenden, op feestdagen en dagelijks tijdens de schoolvakanties. Kijk voor meer informatie en tickets op www.worldofdinos.nl. Freek en Suzanne, weg van jou.
1: Ze zeg maar

Dit was You Can Call Me Al van Paul Simon. Geen eigen vervoer, maar heb je wel een afspraak? Boodschappen, op bezoek in Zandvoort? De Belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur. En brengt u veilig heen en terug. Er kunnen meerdere personen mee. Ja, en een rollator mag natuurlijk ook mee. De kosten, daar hoeft u het niet voor te laten, is 1,25 voor een enkele reis en 2,50 voor een retour. Kan alleen maar pinnen of met een strippenkaart. Reserveren moet u wel één dag van tevoren doen en naar telefoonnummer 5740330. 5740330. Paul McCartney en Wings, Mill of Kintyre.

0: deze nog?
1: Pa Olvidarte is een nummer van Emma Heesters en Rolf Sanchez. Het is een cover van de gelijknamige nummer door de Colombiaanse hiphopgroep Choco Cube Town. De nummer werd voor het eerst door Heesters en Sanchez uitgevoerd bij het Avrotros-programma De Beste Zangers op 12 oktober 2019. Het nummer werd vervolgens op 18 oktober uitgebracht en de single heeft in Nederland de vierdubbele platina-status. Emma Heesters en Rolf Sanchez met Pa Olvidarte.
2: A veces

0: nooit alleen.
1: Vaak. Dit was Miss Montreal met Door de Wind. Ontmoetingscentrum Zandstroom in Zandvoort. Ontmoetingscentrum Zandstroom is een kleurrijk en bruisend baken in de creatieve kustgemeente Zandvoort. Een plek waar we mensen met dementie als mens benaderen in een plaats van als patiënt. Zandstroom is een club voor mensen met een haperend brein. Clubleden en medewerkers bepalen met elkaar de sfeer. Zo maken we samen het verschil en zijn ze een inspiratie en steun voor belang voor familie en naasten. Als je één stap binnenzet, voel je letterlijk de betekenis van de visie. De levende kleuren en het plezier komen op je af, zonder dat we de kwetsbaarheden van de clubleden uit het oog verliezen. Geen dag is hetzelfde. Medewerkers zijn energiek en alert. Ze luisteren en hebben steeds aandacht voor kansen en verschillen. Ze halen verhalen op en vertalen die naar initiatieven. Steeds zijn we op zoek naar nieuwe, andere mogelijkheden. Altijd gebaseerd op beleving en niet op de ziekte. De regie ligt bij de mens, niet bij het haperend brein. Kennis, kunst en cultuur zijn dagelijkse drijfveren. Creëren, leren, uitproberen en blijven bewegen. Letterlijk en figuurlijk. Dit doen we samen met de clubleden. Mensen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en maken vrienden. Ze voelen zich geliefd en serieus genomen. Voortdurend gaan we op zoek naar wat wel en niet kan. Met aandacht voor de broosheid. En vooral gericht op de kracht en het talent van de clubleden.

Dit was een liedje uit Sister Act, I Will Follow Him. Oud-penningmeester Arie Koper van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht zou met instemming hebben gekeken naar de wandschilderingen in de centrale hal van de flat die zijn naam draagt. Koper stond bekend als iemand die zorgvuldig met geld omging en altijd wilde weten waaraan het werd besteed. Juist daarom past het initiatief van de schilderingen goed bij de wooncomplex van Prewonen, waar de centrale hal een warme en huiselijke uitstraling heeft gekregen. Het idee voor de wandschilderingen ontstond nadat verschillende stoeltjes en tafeltjes uit de centrale hal moesten worden verwijderd, op last van de brandweer, vanwege de brandveiligheid. Daarmee verdween ook een deel van de huiselijke sfeer. Blueberry Hill, Fats Domino.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting de Koentunnel, is de vertraging 10 minuten. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn, van Rijnsaterwoude, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven voor overleg met premier Jetten en vertegenwoordigers van de chipmachinefabrikant ASML. Beide regeringsleiders willen Europa zelfstandiger maken op IT-gebied. Duitsland heeft een Let en een man uit Belarus in beeld voor de verijdelde drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en een ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. Nederland wil beter voorbereid zijn op eventuele crisis. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan lokaal regen gaan vallen. Morgen is het bewolkt met opnieuw regen en opnieuw 21 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelvarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Weidewormer en Afrit Avenhoorn. 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopen het Velsen en Akersloot. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. Inwoners maken zich zorgen over de uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. En in België krijgen elektrische steps mogelijk een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil zo drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn verschillende schietpartijen geweest tussen drugsbendes. En die gebruiken de steps vaak. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en 21 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hek bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzegen van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelofarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.

ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De Krochten.
4: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen.
5: This one's called Room to Move. 1, 2, 3.

0: Welkom luisteraars bij weer een uitzending van Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. Vanavond ga ik samen met Piet John Mayle bespreken. John Mayle stond al een tijdje op ons lijstje, maar helaas is hij enkele weken geleden overleden en hebben wij daarom besloten de uitzending wat naar voren te halen. We zijn net begonnen met zijn grootste hit in Nederland, namelijk Room to Move, van het album The Turning Point. Dat nummer stond van 1999 tot 2014 in de top 2000. Oké, we gaan dus nu beginnen met 2 uur lang verhalen en de muziek over en van John Mayle. Piet, welkom natuurlijk weer.
1: Ja, Pim, dank je.
0: Goed om te horen. Graag jouw eerste reactie over John Mayle.
1: Ja, je hebt me weer aan een heel goed idee geholpen en veel huiswerk bezorgd. Want hoe begin je om je in te luisteren in het enorme oeuvre van John Mayle?
0: Ja, hij heeft heel veel gemaakt, ja.
1: Mijn eerste, natuurlijk kende ik hem ook. Wij delen een beetje onze liefde voor de eerste albums.
0: Ja.
1: Maar ik ben het tel kwijtgeraakt. Maar die man is een instituut, hè?
0: Ja,
1: het is
0: zeker.
1: Gewoon een instituut.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Als je ziet met welke vaart hij bands bouwde en met dezelfde vaart weer die bands uit elkaar gingen en nieuwe bands bouwde. Dat is echt heel bijzonder om dat te volgen. En wat voor goede sporen die heeft achtergelaten.
0: En mooie muziek natuurlijk, ja. Ja. Hij is geboren 29 november 1933. Dus eigenlijk was hij al een generatie ouder dan de muzikanten die bij hem in de band kwamen. Was ook wel leuk om dat te beseffen inderdaad. Ja,
1: dat is eigenlijk goed dat je dat zegt. Want ik heb natuurlijk, omdat hij zo kort geleden is overleden, heb ik laatst een videoboodschap kwam ik tegen van Eric Clapton over het overlijden van John Mayle.
0: Ja,
1: en
0: hij
1: weet dat. En dan denk je, ja goed, je kan iets verwachten misschien van, goh, het was hartstikke leuk en goede tijden. Maar Eric Clapton was echt zwaar aangeslagen.
0: Ja.
1: En was een hele indrukwekkende ode aan John Mayle. Ja. Maar die ook zei, omdat jij dat ook zei van generatie, dat hij het als een soort vaderfiguur voor hem was.
0: Ja. Ja.
1: En wat Clapton zei, en ik vond het ook wel geloofwaardig, ik heb zoveel aan die man te danken. Want ik was 18, 19.
0: Ja.
1: En John Mayle zei, kom bij mij thuis. Hij heeft dagen of weken lang door zijn platenverzameling mogen spitten, Eric Clapton. Hij zei, ik heb zoveel te danken aan die man. Ik heb daar eigenlijk alle grote bluesgoden voor het eerst gehoord. En daar heb ik mijn eigen spel op geënt.
0: Ja, knap hè. Ja.
2: I want to say a few words about my friend John, who I learned passed last night or sometime yesterday. I want to say thank you chiefly for rescuing me from oblivion and God knows what. When I was a young man, around the age of 18, 19, when I decided that I was going to quit music, he found me and took me into his home and asked me to join his band, and I stayed with him and I learned all that I really have to draw on today in terms of technique and desire to play the kind of music I love to play. I did all my research in his home, in his record collection, for the Chicago blues that he was such an expert on, and I played with his band for a couple of years with Huey and John, and it was a fantastic experience, and he taught me that it was okay just to play the music you wanted to play without dressing it up or making anybody else like it, whether it mattered whether they like it or not, to listen to myself, to my inner motivations, and he was my mentor and as a surrogate father too. He taught me all I really know and gave me the courage and enthusiasm to express myself without fear or without limit, and all I gave him in return was how much fun it was to drink and womanize when he was already a family man, and I wish to make amends for that. I did that while he was alive, and I obviously since learned that that is not the best way to carry on. But I shall miss him. I shall miss him, but I hope to see him on the other side. So thank you, John. I love you, and I'll see you soon, but not yet, not yet, as they say in the Gladiator movie. God bless you. Thank you.
0: Het was een Engelse blues- en rockmuzikant, songwriter en producer. Want hij speelde ook heel veel muziek, ook zijn mondharmonica, waar we straks ook wat hele mooie nummers van gaan horen. En in de jaren 60, volgens mij was het in 63, heeft hij John Mayall en de Bluesbreakers opgericht. Een band die enkele van de beroemdste blues- en bluesrockmuzikanten tot zijn leden heeft gerekend. Als zanger, gitarist, mondharmonica-speler en toetsenist had hij een carrière die bijna 70 jaar besloeg. En hij bleef een actieve muzikant tot aan zijn dood op 90-jarige leeftijd. Ja. John Mayall wordt vaak de peetvader van de Britse blues genoemd.
1: In de tijd dat het in Engeland werd geïntroduceerd door mensen als John Mayall en later misschien Stones, Beatles, werd toch wel erg omarmd door de,
0: Zeker,
1: de toenmalige luisteraars en het toenmalige publiek.
0: Ja.
1: Het was natuurlijk gewoon opwindend. Je had gospel in de Verenigde Staten en blues. En dat kwam over de oceaan gewaaid. Want wat had je voor die tijd? Je had een soort entertainment en een soort hele brave muzieksoort. En ik denk dat blues, als de mensen starten, achtergrond van de vraag, als ik het blues wel vanaf het begin meteen enthousiast het publiek vond.
0: Want wanneer is blues groot geworden, denk ik? Ja, ik denk dat de Rolling Stones heel belangrijk zijn geweest voor de blues. Hè. Zeker in het begin, rhythm and blues. En daarna natuurlijk ook al die andere grote blueshelden.
1: Ja. Nou ja, we hebben nog niet zo lang geleden over Brian Jones een uitzending gemaakt. Die haalde die mannen als, was het Screaming Jay Hawkins?
0: Klopt,
1: die heeft hij echt in het voetlicht gezet. Dat is een enorme verdienste. Ze zagen toch wel de power van blues.
0: Ja.
1: Maar ja, het heeft misschien even geduurd. Maar in mijn gevoel was het meteen in 1, 2, 63 meteen raak. Met name loopt het een beetje gelijk. De Stones en de opkomst van de Stones en John Mayall. Zo 2, 63.
0: Ja, ik denk de Stones iets later waren. Want inderdaad, even kijken. De volgens mij beste album van John Mayall en de Bluesbreakers is toch wel Hard Road. En die is in 1967 gemaakt.
1: Oké, ik heb hem hier voor me. Ja. Dat,
0: en toen waren de Rolling Stones natuurlijk ook al een tijd bezig. De Beatles eigenlijk ook al. Dus,
1: dat was inderdaad al een stukje later, ja.
0: Ja, verrassend dat ze toch, dat hij ook later is dan de Rolling Stones en de Beatles of zo, hè?
1: Ja, je zou voor je gevoel, had het ook in het begin kunnen zijn.
0: Ja, nog veel eerder inderdaad, ja.
1: 67, ja, dat is waar, dan zou je zeggen. Pepper was toen al uitgekomen.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk veel vernieuwender dan de blues.
0: Ja, klopt. Zeker. Ja. Ja. Ja. Maar goed, John Mayall en zijn band de Bluesbreakers wordt toch wel gezien als mede verantwoordelijk voor de opleving van de blues in de tweede helft van de jaren 60. Toen pas eigenlijk, ja. En er zijn natuurlijk heel veel bekendere artiesten, zoals Eric Clapton, Jack Bruce van de Cream, Mick Fleetwood, John McPhee, Peter Green, ook een hele belangrijke geweest volgens mij, en Mick Taylor, later bij de Rolling Stones. En die hebben allemaal in Bluesbreakers gespeeld, voordat ze in latere bands tot wereldsterren uitgroeiden. En John Mayall zelf heeft nooit die status bereikt van wereldsterren. Hij zegt zelf ook, ik heb nooit een hit gehad, nooit een Grammy Award gewonnen. En de blad Rolling Stone heeft nooit een stuk over mij geschreven. Ik ben nog steeds een underground artiest, zei hij. Ja. En het is eigenlijk nooit veranderd.
1: Omdat het meer, wat ik zei, zou het komen omdat het toch meer een instituut was. Kijk, John Mayall, zijn verdienst is heel groot. Maar het was niet een briljant muzikus op een van de instrumenten. Het was ook, naar mijn idee, geen briljant zanger. Daar verschillen we misschien van mening over. Maar ik zoek nu even naar de oorzaken dat hij niet echt als popster die waardering misschien heeft gekregen. Ja, ja. Hij was meer een soort bindende factor die mensen samenbracht.
0: Dat klopt, ja. Maar

Maar laten we eens wat muziek draaien. We hebben net Room to Move gehoord. Room to Move gehoord, maar daar komen we straks op terug. En nu zou ik Hard Road willen draaien. Ja? Van het album Hard Road. Hier komt-ie.

0: Ja, mooi nummer. Door dit nummer ben ik toch al helemaal weg van John Bale. Ja. Dat intro ook al, dat begint zo ontzettend mooi. Dat is echt...
1: Jouw nummer, hè, dit?
0: Ja. Mijn nummer, inderdaad, ja. Ja. Het is ook echt gek als ik naar mijn lijst kijk die ik zelf opgesteld heb. Het merendeel van de nummers, bijna drie kwart, is van het album Hard Road.
1: Ja, nou, ik dacht, hoe ga ik die man aanvliegen? Laat ik nou eens de eerste vijf albums nemen, omdat er ook qua gitaristen zo'n variëteit in zit.
0: Ja.
1: Je kan eigenlijk vijf albums, is eigenlijk vijf gitaristen. Ik ben er niet helemaal op die manier uitgekomen, maar zijn eerste band was, of zijn eerste plaat was gewoon John Mayall Plays John Mayall. Toen heette het nog niet de Bluesbreakers.
0: Nee.
1: En er zat een gitarist in, laat hem toch maar even noemen, Roger Dean. Niet de Roger Dean waar we vaak aan denken, maar die beste man heette Roger Dean. En die is natuurlijk gewipt later voor Eric Clapton.
0: Ja,
1: ja, dat is natuurlijk ere wie ere toekomt. Maar Roger Dean speelt toch een heel mooie rol op die eerste plaat van John Mayall. Dat was meteen een live, de allereerste album was een live.
0: Ja, was heel veel, ik heb ook geluisterd, maar heel veel live, te veel live. Ja.
1: Daar staat het mooie nummer op Crocodile Rock. Ik hoop dat je dat toch ook even draait.
0: Nee, dat gaan we nu draaien, ja. Maar eerst nog iets meer over Hard Road. Daar is natuurlijk Peter Green, de man die de gitaar speelt of zo. Hè. En die heeft natuurlijk hele mooie nummers gemaakt. Straks gaan we ook luisteren naar Supernatural. En dat is Peter Green bij uitstek natuurlijk. Hè. Als je luistert ook naar zijn solowerk The Green Melanish of zo. Hè, met Fleetwood Mac zelf. Nou, dat lijkt er als twee druppels water over. Toen was hij al in die sfeer bezig, ja.
1: Het is eigenlijk gekomen, want hoeveel van...

0: Eric Clapton, hè? Hij verving Eric Clapton, toch?
1: Ja, klopt.
0: Dat is wat ik gelezen, wat wel grappig verhaal. Dat er waren twee mannen voor nodig die allebei overtuigd waren. Peter Green zelf was namelijk overtuigd dat hij Clapton zou kunnen vervangen.
1: Ja.
0: Ik geloof in die tijd was John Mayall wel meerdere audities aan het doen. Mm-hmm. Peter Green was bij optredens en die heeft zichzelf als het ware aangeboden van ik ben de man voor jouw band.
1: Oké, ja.
0: Maar John Mayall was zelf ook, weer naar andere mensen toe, heel erg overtuigd van Peter Green.
1: Oh, oké, dat is goed om te horen.
0: Die andere bandleden zeiden, hoe kan deze man Eric Clapton vervangen? Zeg, let maar op, hij gaat zich ontwikkelen.
1: Ja.
0: Dit is gewoon hetzelfde niveau als Clapton.
1: En zonder meer,
0: Ze wilden hem niet geloven, maar hij heeft het natuurlijk meteen, nog even over Hard Road, waargemaakt met twee prachtige nummers. Hij zingt een nummer op Hard Road. Zij kon ook al net als Clapton zingen.
1: Ja.
0: En hij heeft dat nummer, dat instrumentale nummer. Dat staat
1: Supernatural,
0: Mijn favoriete nummer is Looking Back van Hard Road.
1: Okay. Maar we gaan veel te snel.
0: We gaan te snel.
1: We gaan nu eerst Crocodile Walk draaien. Van het album John Mayall Plays John Mayall. See?

0: Fantastisch nummer. Later heeft Elton John ook een nummer gemaakt van met dezelfde naam. Maar overigens ook een goed nummer. Maar
1: je vindt het vooral mooi door Roger Dean als gitarist.
0: Nou, niet zozeer. Ik wou hem gewoon even noemen, omdat we natuurlijk straks die drie andere grote helden gaan noemen. Die, maar kijk, Roger Dean heeft, die is via het zijtoneel verdwenen en is daarna gewoon leraar geworden. Wel op een muziekschool in Londen.
1: Ja, oké.
0: Maar ik vond hem toch leuk om hem even te noemen. En hij heeft dat niet zozeer moet ik noemen Crocodile Walk zelf, wat me overigens wel heel erg bevalt, maar gewoon om de sound. De sound is eigenlijk zelden als A Hard Road en Mail met Eric Clapton.
1: Ja.
0: Echt een perfecte, goede pop blues sound met, de gitaar redelijk op de voorgrond. Ja. En een goede balans. En daarom vind ik dat eerste album zeker ook...
1: Ik heb het ook geluisterd, maar ik vond de kwaliteit niet zo. En het was te veel live, te veel... Daarom voor mij minder mooi. Daarom heb ik eigenlijk weinig aandacht aan gegeven. Dat klopt, ja.
0: Ja, dan zou ik de studioversie draaien.
1: Ja. Oké. Okay. En dan komen wij toch met John Mayall en de Bluesmakers met Eric Clapton. Want wat je net al zei, ik denk dat John Mayall inderdaad een soort mentor is geweest voor al die gitaristen, al die bandleden. Want zijn niet alleen gitaristen geweest, hè, maar ook drummers, Mick Fleetwood en Ainsley Dunbar, ook een hele bekende, denk ik. En natuurlijk basgitaristen, Jack Bruce en John McPhee. Dus voor al die mensen is hij toch een mentor geweest. En volgens mij heeft hij zijn werk fantastisch gedaan, ja. Dus daar wou ik nu All Your Love. Ook een verschrikkelijk mooi nummer van het album Bluesbreakers met Eric Clapton uit 1966.

0: All Your Love, ik heb het vandaag ook nog even gedraaid. Het zou een Creed nummer kunnen zijn, hè?
1: Ja, zeker.
0: Het is helemaal de... Ja. Echt het stempel van een Creed nummer.
1: Ja, toen al eigenlijk, hè?
0: Ja. Ja. Mooi nummer, ja. Maar toch, toen was Eric Clapton ineens weer verdwenen. En die ging met Cream natuurlijk...
1: Ja.
0: Ging die Fresh Cream maken en later Disraeli Gears.
1: Ja.
0: Dus dat ging allemaal nog vooraf aan Hard Road.
1: Ja, klopt, ja. Ja. Ja, dit nummer met Eric Clapton is in 1966 opgenomen. En ja, toen heeft hij eigenlijk ook meteen John Mayall, de Bluesmaker band, verlaten. Ja. Om te beginnen, ja, wat je zegt. Ja, supergroep Cream, ja.
0: Wat een tijd, hè?
1: Ja.
0: Peter Green verliet dus daarop John Mayall. En die ging...
1: Nee, die kwam er in 66 bij, volgens mij, hè?
0: Ja, maar toen, ja, dat is ook maar een jaartje geweest, toch?
1: Ja, volgens mij heel kort inderdaad, ja. Ja.
0: En die ging eruit en die ging wat toen nog heette Peter Green's Fleetwood Mac featuring Jeremy Spencer.
1: Oh ja?
0: Zo heette het in het begin. Dat hebben ze gelukkig maar wat korter gemaakt.
1: Ja.
0: Maar die kwamen toen met Black Magic Woman, Albatross.
1: Ja, verschrikkelijk
0: dus
1: mooi.
0: Dus het ging alleen maar van goed naar beter. Ja.
1: Ja. Mooie nummers inderdaad, ja. Maar ook het leuke is op een gegeven moment, 1965 was Peter Green... was onderdeel van de Bluesbreakers. Het was Eric Clapton op vakantie naar Griekenland. Maar toen zijn geld er was, is hij teruggekomen. En toen werd Peter Green eruit gezet en is Clapton weer teruggekomen. En toen hebben ze volgens mij dat album gemaakt. Ja. Dus het is wel een beetje een zootje geweest. Ik denk dat Eric Clapton wel favoriet was bij John Mayall. Ja,
0: ja, dat is mooi als je ergens heel goed in bent. Hè? Want ik heb het... op mijn werk nooit geprobeerd om bepaald met vakantie gaan. Als je dan terugkomt, zeg ik wil weer verder gaan. Dat, ja, ja. De kans is dan groot dat ze toch vriendelijk bedanken.
1: Maar Peter Green heeft er wel wraak genomen. Het album Hard Road is eigenlijk het hoogste album wat John Mayall bereikt heeft inderdaad. Ja.
0: Nou, het klopt. Alles klopt. Het is een goede band. Goede hoes ook, mag we best wel noemen.
1: Ja.
0: John Mayall was natuurlijk naar de kunstacademie geweest.
1: Okay.
0: Het was al een man die alles zelf deed in meerdere opzichten.
1: Ja.
0: Want ik vind de hoes echt, echt mooi. Overigens heeft hij die zelf helemaal geschilderd.
1: Hij heeft zelf gedaan? Oké, ja.
0: Dus toch
1: daar wist ik ook niet bij. Nee. Nee, ik ben niet onder de indruk. Nee, het is een beetje...
0: Ja, ik vind hem heel fijn. Ik vind hem echt heel mooi. Ja, ik vind hem echt
1: dat
0: goed.
1: Je toch die gezichten goed herkennen? Ik zou eigenlijk niet weten wie John Mayall is. Ja, die rechtse. Ja. En Peter Green zou ik ook niet weten, nee. Nee. John Mayall kan ik herkennen.
0: Onmiskenbaar de man links op de foto.
1: Ja, Peter Green?
0: Ja, ik vind ze alle vier wel goed. Misschien heeft hij een foto genomen als ondergrond, maar... Ik vind het allemaal bijdrage aan het succes van Hard Road. En is natuurlijk, in 2003 is die geremasterd.
1: Ja.
0: Met maar liefst, nou, ik geloof iets van 14 extra nummers erop.
1: Zo, ja.
0: En allemaal nummers die gewoon toen afgevallen zijn. Maar die wel nou, gewoon kwaliteit waren. En goed genoeg om op... hij had zo'n dubbel LP kunnen maken toen in die tijd.
1: Ja, ja.
0: Dat hebben in ieder geval jaren later heeft hij dat goed gemaakt.
1: Goed gemaakt. Ook van Hard Road, hè?
0: Niet origineel. Ik weet niet waarom het nummer eraf gelaten is. Of dat ooit op een andere... Of alleen als single. Ja, het is een single geweest in 1966. En okay. Looking Back.
1: Maar mij staat dus op de extended versie van Hard Road.
0: Alleen, ja.
1: Oh, oké. Ja. Want inderdaad, in het origineel ben ik hem niet tegengekomen, nee.
0: Maar we zitten nog pas bij de tweede gitarist, hè, van de echte grote. Je hebt dus Clapton met zijn Stratocaster. Je hebt Peter Green, die volgens mij meer Gibson Les Paulman was.
1: Ja.
0: Toch iets andere sound, maar hoewel ze ook wel alles door elkaar gebruikt, hoor.
1: Geloof ik ook wel,
0: En we komen straks nog toe natuurlijk aan Mick Taylor.
1: Ja,
0: die,
1: zeker.
0: Die hard body Gibson, die ook in de Stones altijd gebruikte, speelde. Okay.
1: Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Looking Back. Ook met Peter Green op gitaar.
0: Ja.
1: Ja, hier komt Looking Back.

0: Maar je zei net, dat heb je zelf ook gespeeld, dit nummer?
1: Ooit in het ver verleden, ja. Ja, dat is altijd leuk om er even op terug te komen.
0: Zeker, ja. Nog steeds. Maar je had het ook net over zijn stem inderdaad, de stem van John Mayall.
1: Ja, het is ook altijd heel erg persoonlijk. Ja. Nu ik dit nummer hoor, denk ik, die stem van John Mayall is gewoon best goed.
0: Vind ik ook, ja. Ja.
1: Alleen hij heeft ook bepaalde toonhoogte, bepaalde regio's dat hij hoger moet zingen. Mm-hmm. Stemregio's, zoals Hard Road.
0: Ja.
1: En dat vind ik minder goed.
0: Nee.
1: Ik vind dit Looking Back een voorbeeld van dat hij goed in zijn stem zit.
0: Die hoge haalt hij niet meer zo goed? Of,
1: ik weet niet of de credit is. Ik denk dat gewoon de kleur of de timbre van zijn stem is. Ik denk niet dat het
0: niet goed is.
1: Ja. Hij was natuurlijk jong toen hij dit zong.
0: Ja, 1966. Ja. Ja, nee, was hij al 33.
1: Ja, maar goed. Dan gaat je stem nog niet, gaat hij nog niet achteruit. Gaan we even, normaal gesproken niet.
0: Wat is jong inderdaad, ja.
1: Ja, is jong.
0: Maar het blijft een mooi nummer inderdaad. Maar die is dus niet op de originele Hard Road terechtgekomen.
1: Nee, bij mij weten niet.
0: Nee. Ja, het volgende nummer wordt ook, sorry, toch ook weer een Hard Road nummer. Leaping Christine. En het is wel leuk om veel van zijn oude albums aan nummers gewijd aan zijn toenmalige vriendin Christine Perfect. Zoals hij zingt in het Leaping Christine. It was little Christine who was leaping all on my mind. En hij heeft vaak over haar gezongen. Hè? Op de Bluesbreakers met Eric Clapton heeft hij A Little Girl, Key to Love... En Have You Heard? Allemaal over Christine Perfect.
1: Waren zij romantisch met elkaar?
0: Ja, zeker.
1: Engaged. Ja. Wist ik niet. Is hij getrouwd met haar geweest? Of is
0: ja, ik, privéleven, ja. Hij is 2 keer getrouwd. Zijn eerste vrouw was Christine Perfect. En zijn tweede vrouw was Maggie Mayall. Ja, een Amerikaanse bluesartieste.
1: De Christine Perfect is later Christine McVie geworden. De vrouw van. Dat is dezelfde Christine die volgens mij, ja, ik denk dat even zeggen, John Mayall, zei we toch, was een soort instituut. Dat gold ook voor vrouwen. Ik ken natuurlijk, jij noemt de naam, Pim, van Christine Perfect, toch?
0: Ja.
1: Dat is toch dezelfde als Christine McVie?
0: Oké, dan gaan we nu even luisteren naar Leaping Christine van het album Hard Road uit 1967.

0: Dus Christine Perfect is later Christine McVie geworden. Het was dus blijkbaar zijn muze. Ja, we draaien wel heel veel nummers van A Hard Road.
1: Ja, wat kwam er na? Crusade.
0: Ja, met Mick Taylor natuurlijk, hè?
1: Hoe krijgt hij het voor elkaar, hè? Weer een topgitarist.
0: Ja, zeker, ja.
1: Als ik meteen mag verklappen wat mijn favoriete nummer is. Ja? Driving Sideways. Als je dat hoort, dan denk je, ja, het is gewoon een volwaardige opvolger van die twee eerdere topgitaristen. Zowel qua toon als qua gitaargeluid. Fantastisch nummer. Nummer van Crusade.
0: Ja, hij is later niet voor niks bij de Rolling Stones gevraagd.
1: Ja, hij is gevraagd, hè? Ja.
0: Hij is gevraagd, kort.
1: Voor Let It Bleed. Ik geloof dat hij daar maar bij twee nummers heeft bijgedragen, okay. Maar toch. Ja. Alleen bij het nummer Live With Me speelde hij mee en Country Honk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, we hebben het al over 1968. Hè, toen werd het tweede album met Mick Taylor uitgebracht. Dat was Blues from Laurel Canyon. En daarna, toen het album opgenomen was, heeft hij door Mick Jagger gevraagd zich bij de Rolling Stones te voegen.
1: Oké, okay. Je bedoelt Blues from Laurel Canyon, het nummer van... Het album. Het album van John Mayall.
0: Ja. Oké, maar eerst even dus Driving Sideways van het album Crusades.

0: na Crusade kwam The Blues Alone.
1: Ja, dan heeft hij even een solo LP gemaakt, hè? Of solo album. Heeft hij alles op gespeeld, behalve de drums, ja. Ja.
0: Ja, ik dacht, ga ik daar eens even goed voor zitten. Even luisteren, ook hoe het gitaarwerk is.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet niet of je dat ook hebt gehoord, Pim. Dat valt heel erg tegen. Het is een heel erg saxofoon overgrote album. Ja. Moet je ook van houden. Ik vond het zelf minder. En ik heb toch ergens gezegd dat John Mayall wel een gitaarman was ook. Ook gitaars, behalve natuurlijk veel andere instrumenten speelde, was hij toch altijd met gitaars wel bezig om ze te modificeren. Helemaal naar zijn eigen...
1: Okay,
0: hij haalde er vanaf wat hij niet gebruikte. Hij stripte ze en ging dan met wat er over was vaak versieren. Dat kun je op foto's zien. Vaak heeft hij een hele bijzondere gitaar ook in zijn hand. Maar The Blues Alone, na wat er aan vooraf is gegaan, hè, met qua gitaristen, vond ik dat heel erg wennen en kon ik niet zo erg warm lopen voor het album.
1: Oké, okay.
0: Bijna geen gitaarwerk.
1: Nee. Ik heb er één nummer van opgeschreven, Brand New Start eigenlijk. Dat is het enige inderdaad. Maar voor de rest was ik inderdaad ook niet zo onder de indruk, nee.

the way she's touching my heart. And the way she goes on

Maar ik wil wel even een ander aspect van hem laten horen. Dat is toch zijn mondharmonica gebruiken. Ja. En daarvoor wil ik het Another Man laten horen. Van het album Bluesbreakers met Eric Clapton. Maar echt, dan hoor je hem alleen een beetje zingen en mondharmonica spelen. Het is ongelooflijk. Dus laten we even gauw luisteren naar Another Man.

0: Dan zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur.
1: Ja, kennelijk had hij, zou hij van zijn platenmaatschappij al die vrijheid hebben gekregen. Dat hij na drie behoorlijk succesalbums. Kijk, dat eerste live album was een flop.
0: Ja, zeker, geloof ik ook.
1: Maar die drie albums daarna, die waren toch wel. Hè, die staan in 2024 nog steeds heel hoog aangeschreven. Het waren toch goede, succesvolle albums. Ja. Dat hij dan toch de vrijheid krijgt of neemt om zo'n Blues Alone album te maken. Waardoor het eigenlijk weer, wat mij betreft, back to...
0: Beetje terug is, terugvalt.
1: Ik weet ook niet of het ooit, of het goed ontvangen is destijds, of het goed verkocht is.
0: Nee, weet ik geloof er niks van. Nee.
1: Ik denk dat het pas weer later terugkwam, toen hij weer echt met een volle band ging. Ja. Want ik ben naar Bare Wires gaan luisteren, dat kwam daarna. Mm-hmm. Dat was ook nog veel te veel saxofoon overgoten, als ik mijn persoonlijke mening geef.
0: Nou, er staat wel een mooie nummer op natuurlijk van Mick Taylor, hè? Harley Quinn. Dat is echt ook het betere gitaarwerk van Mick Taylor.
1: Ben ik heel benieuwd. Misschien heb ik daar overheen geluisterd.
0: Okay.
1: Ik hoorde alleen maar heel veel saxofoonwerk en ik miste het bluesbreaker geluid.
0: Nou, luisteren we dat even tot aan het nieuws en reclame. En dan zijn we straks weer terug met het tweede uur van Pop Boulevard. Tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De Krochten.
5: Pap, pap, pap muziek. Pap, pap, pap muziek.
6: Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen.

0: Welkom terug, luisteraars, bij de tweede uur van Pop Boulevard, waarin ik samen met Piet John Mill aan het beluisteren ben. En tot nu toe heel positief. Wat we net gehoord hebben, dat was een live nummer van John Mill en de Bluesbreakers samen met Gary Moore. Het is het nummer So Many Roads en het is opgenomen op 7 juli 2008 op het Montreux Jazz Festival. En het nummer komt van het album Looking Back uit 1967. Ik vond dit een echt verschrikkelijk mooi bluesnummer. Ook met Gary Moore natuurlijk. Ook, het zijn twee van die super blues mensen. Het is echt mooi. Lang nummer, maar erg mooi nummer. Hij heeft toch blijkbaar ook een aantrekkingskracht tot andere muzikanten. En want 2008, toen was hij alweer een tijdje bezig natuurlijk. Toen was hij ook alweer 33, 67, potverdorie.
1: Even rekenen, ja. Hij is lang doorgegaan, hè?
0: Ja, zeker. Toer
1: tot een paar jaar voor zijn dood, of misschien?
0: Nee, volgens mij een paar maanden voor zijn dood.
1: Voor zijn dood. Ja. Zo moeten we doen.
0: Maar dan komen we eigenlijk bij toch het album waarop zijn meest bekende nummer staat, Room to Move. Hè? En dat is het album Turning Point.
1: Wat maakt het zo goed, dat nummer? Het is een heel erg afwijkend nummer van een gemiddeld popnummer of een gemiddeld bluesnummer. Dat heb je natuurlijk ook vaak. Hè? Daardoor worden ze vaak juist zo populair.
0: Het is in 1969 opgenomen. Want John Mill was teleurgesteld over het vertrek van Mick Taylor. En als reactie verzamelde hij een band zonder heavy lead gitaren en drums. Dus eigenlijk, ik kan wel zonder die extreme gitarist. Ja. En de band bestond uit John Mark, akoestische gitaar, Stephen Thompson op de bas, en Johnny Almond op tenor, alto, sax en flutes.
1: Zit in het nummer Room to Move er ook blazers? Ik heb het te lang niet gehoord.
0: Ik dacht alleen
1: mondharmonica, of vergis ik me?
0: Ja, maar op de achtergrond hoor je ook wat blaas. Maar inderdaad, de focus is inderdaad op zijn mondharmonica, ja. En op zijn stem natuurlijk, ja.
1: Ik denk dat een van de aantrekkingskrachten van het nummer is dat het live is. Dat je voelt dat er een soort publieks fun factor bij zit.
0: Ja.
1: En ook dat alternerend zingen en mondharmonica spelen voor hemzelf. Dat een soort vraag-antwoord, hoe je dat noemt. Dat maakt het een bijzonder fijn nummer om naar te luisteren.
0: Zeker, ja. Maar laten we beginnen, of laten we dan maar gaan luisteren naar het eerste nummer van het album. The Law Must Change. Van het album The Turning Point uit 1969 alweer.
2: Ladies and gentlemen, John Mayo.
3: Hey, I'm gonna
2: say it again. John Mayo.

0: Dus ik vind dit toch wel eigenlijk samen met Hartrood. Hartrood is voor mij het ultieme John Mill album. Maar dit staat op de tweede plek.
1: Ja, ik ben zelf na het beluisteren ook afgelopen week nog aan twijfelen. Want ik vind Hartrood fantastisch. Ik heb toch Clapton iets liever als gitarist.
0: Okay,
1: dus
0: yeah.
1: Het is een beetje het strijd erom. Want Bluesbreakers with Eric Clapton vind ik ook wel echt een goed album. Yeah. Maar de laatste paar dagen zit ik op Blues from Laurel Canyon.
0: Oh, toch wel?
1: Ja,
0: okay.
1: dat is namelijk weer helemaal terug naar de oude vorm. Hè. We hebben het dus gehad over dat The Blues Alone en Bare Wires. Wat ik veel te veel, maar naar mijn persoonlijk, veel blaasinstrumenten, veel saxofoon. Blues from Laurel Canyon... Weer helemaal een prima studioalbum in de oude vorm. Mm-hmm. Weg met die blazers. Terug met gewoon upbeat bluesnummers.
0: Yeah.
1: Vind ik heel erg weer terug naar de oude vorm. Zoals ik het noem, gitaar gedomineerd. Mick Taylor speelt mee, Peter Green speelt mee. En John Mayall als keyboardspeler komt ook heel uit de verf. Okay. Heel erg goed uit de verf. Yeah. Want je hebt genoemd terecht een mondharmonica.
0: Yeah.
1: Maar hij speelt bijvoorbeeld het nummer Miss James. Speelt hij Hammond orgel. Nou, ik zal stijl achterover hoe goed dat is. Hoe goed hij speelt. Dat moet je echt even horen.
0: Gaan we daar naar luisteren? Miss James?
1: Miss James.
0: Miss James.
1: Van Blues from Laurel Canyon.

0: is een heel mooi, echt een soort popalbum. Soms hoor je Steve Miller invloeden. Soms zit je, denk je dat je naar Fleetwood Mac aan het luisteren bent.
1: Ja, ja.
0: Soms is het Stones-achtig, natuurlijk door Mick Taylor. En,
1: refereer je dan naar het nummer of naar het hele album?
0: Nee, naar gewoon een bepaald nummer.
1: Okay,
0: wat je dan hoort, wat je voorbij hoort komen, denk je, hey.
1: Maar Steve Miller ook al?
0: Steve Miller ook.
1: Ja?
0: Steve Miller-achtig. Gewoon de sfeer van de song, van sommige songs. Heel fijn album, heel positief. Dus ik blijf heel erg, jij bent wat verder gekomen, Pims, maar goed ook, want ik ben heel erg blijven hangen in die eerste jaren. Ik dacht eerst eens kijken of ik de eerste 5 albums goed onder de knie kan krijgen. Er zijn er 7 geworden, met als laatste dan dat Blues from Laurel Canyon.
1: Ja.
0: En leuk om ook nog te noemen dat John Mayall in de National Service was, hè? Voordat hij in een band zat, heeft hij al keurig het landsbelang gediend.
1: Ja.
0: Hij is naar Korea geweest.
1: Zo.
0: En heeft een Japanse eerste gitaar gekocht. Dus ja, ik vind het toch wel leuk om even te noemen.
1: Want hij heeft inderdaad zichzelf muziek geleerd eigenlijk, hè?
0: Ja, maar had hij ook niet een hele muzikale vader? Want zijn vader speelde ook wel muziek en speelde ook...
1: Ja, die had wel veel platen.
0: Trad ook wel op.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Hij komt uit een hele muzikale familie.
1: Ja.
0: Ik denk dat het een beetje een mix is van zelf aangeleerd en toch ook wel een muzikale opvoeding. Okay,
1: toch wel inderdaad, ja. Heeft het toch meegekregen, ja. Maar volgens mij is hij altijd... hij is geen superster geweest, hè. Ik heb hem trouwens 1 keer gezien in Kopenhagen.
0: Nou, vertel.
1: Dat was in het jaar 2002 of zo. Het viel me tegen.
0: Echt waar?
1: Sorry. Ja, het viel me tegen, inderdaad. Ja. Ja.
0: Heb je niet Room to Move live gehoord, daar toevallig?
1: Nee, het was allemaal blues.
0: Herinner je nog nummers die hij speelde?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Hard Rock heeft hij volgens mij ook niet gespeeld. Maar eigenlijk, ik weet alleen dat ik er gevreesd ben. Maar wat hij allemaal gespeeld heeft, nee. Erg, hè? Maar goed, Blues from Laurel Canyon was 1968 inderdaad. En ik ben eigenlijk ook niet verder gekomen dan de Turning Point uit 69. Want daarna heeft hij toch wel veel... hij heeft meerdere albums gemaakt daarna, maar volgens mij heeft hij
0: door
1: niet
0: meer niveau. Door zijn albums daarna gemaakt. Echt heel veel. Ja. Echt heel veel.
1: Nou, in totaal toch een stuk of 20, 22 of zo, of wat ook. Veel live LP's of zo,
0: kloppen,
1: of wat ook.
0: Ja. Ja, ik dacht nog meer, maar we kunnen het nog even straks even opzoeken. Maar goed, hoeveel het er geweest zijn, maakt niet uit. Maar als je dus... lees met hoeveel mensen die man connected is geweest.
1: Ja.
0: Met hoeveel muzici. Kijk, ik heb natuurlijk wat... als je gewoon leest over John Mayall, dan kom je namen tegen. Het zijn allemaal mensen waarmee hij dus heeft samengewerkt. Alan Price. Zoot Money, bekende naam voor Money.
1: Zoot
0: Stone Money, the Crows. Marianne Faithfull. Nicky Hopkins. Alan Stevens, zeg maar wat minder.
1: Nee.
0: Larry Taylor van Kent Heat.
1: Ja, inderdaad, dat ken ik ook wel, ja.
0: Johnny Otis.
1: Otis, ja.
0: Albert King. Ernie Watts.
1: Ja, ja.
0: Freddie Robinson.
1: Maar ik denk dat hij in de muziekwereld wel een bekende was. Zeker in Engeland natuurlijk. En hoog gewaardeerd. En 70 jaar lang muziek maken... Dan kom je wel een paar mensen tegen, denk ik.
0: Ik denk dat hij, als je dus in de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60 in Engeland, die beschikking had over zoveel platen, zoveel, ik denk heel van zwarte bluesmuzici, ook wel wat witte. Alexis Corner, is dat een zwart of een...
1: Een witte, was dat, ja.
0: Maar dan had je een gigantische voorsprong op al die... jonge mensen die bezig waren met bandjes formeren.
1: Ja. Niet alleen het horen, maar ook het leren ervan natuurlijk. Hè?
0: Het goede was denk ik van John Mayall dat hij zich openstelde en iedereen uitnodigde van... kom luisteren, kom langs en speel met me mee.
1: Ja.
0: En dat heeft hem... hoe zullen we hem noemen? Ik heb een instituut gezet, maar een soort...
1: Ja, een soort mentorachtig.
0: Soort pater, ja, een soort mentorachtig vind ik hem nog beter. Ja.
1: Ja. Zeker.
0: Met een functie. Nou goed, de naam is. De lijst is lang, Pim. Gary Moore kom ik tegen, toch Steve Miller.
1: Oké, ja.
0: Billy Gibbons, bekende naam?
1: Nee.
0: Echt niet? Billy Gibbons nee. van ZZ Top. Chris Ria.
1: Ja, yeah, Chris Ria, zeker. Ja.
0: Ja. Hij gaat nog wel eventjes door zo.
1: Leuk, ja, ongelooflijk. Ja, knap hoor.
0: Joe Walsh.
1: Joe Walsh ook, ja. Ja, is gewoon. Ja, want in eind jaren 60 is hij part-time in Amerika gewonnen. In het begin van de jaren 70 is hij daar fulltime gaan wonen eigenlijk. Hè. En het was ja, in de buurt van Laurel Canyon, 1979. Daar komt natuurlijk ook het album de titel vandaan. Hij heeft die hele album staat vol met referenties naar Laurel Canyon.
0: Aha, natuurlijk.
1: Hij heeft er wel een beetje pech gehad, want in hij verloor in 1979 door een grote brand 2000 uur aan video opgenomen films.
0: Ja.
1: Antiek uit de 16e eeuw. Pornografische collectie uit de 19e eeuw. En zijn dagboeken. Die over een periode van 25 jaar waren gegeven. Dat is wel jammer, denk ik. Ik denk dat het best wel leuk was geweest om een inzicht te krijgen in zijn leven. En,
0: ja.
1: Ik ken eigenlijk geen boek over John Mill. Nee. En hij stierf op 22 juli 2024 op 90-jarige leeftijd in zijn huis in Californië. Goed, dan ga ik toch weer terug naar, naar A Hard Road.
0: Met Supernatural.
1: Ja, ook kennen, kan het ook anders. Ja.
0: Is dat een instrumentaal nummer, Supernatural?
1: Ja, geschreven en gespeeld door Peter Green natuurlijk. En als voorbereiding op zijn, toch wel zijn Fleetwood Mac periode met...
0: Albert Ross.
1: Green Melanish en zo. En dat soort mooie nummers inderdaad.
0: Heeft het niet ook een beetje een Albert Ross sfeertje, dat nummer?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: En later hebben de Beatles het nog een keer overgedaan. Want die zaten in de studio en toen zei John Lennon... Ik heb een nummer dat moet een beetje klinken als Albert Ross van Fleetwood Mac.
1: Oké, okay,
0: en het was Sun King.
1: Ah, ja.
0: En de werktitel was Here Comes the Sun King. Maar toen kwam George Harrison met Here Comes the Sun.
1: Ja.
0: Zeiden we noemen het de Sun King. Maar... Dat is helemaal Albatross.
1: Oh ja.
0: Revisited.
1: Vind ik eigenlijk niet hoor, maar ja.
0: Nou ja, ze vonden het zelf van wel.
1: Oké.
0: Misschien moeten we dat in een ander programma nog maar eens even behandelen.
1: Ja. Ik kan hem wel even tussendoor draaien via heel wat anders natuurlijk, hè?
0: Ja, het heeft ermee te maken.
1: Oké, ik draai dus eerst Supernatural en daarna, hoe heet het nummer ook alweer?
0: Sun King.
1: Sun King,
0: Abbey Road. Waarbij Sun King dus een refereert aan Albatross. Niet aan Supernatural, maar dat geeft niet. Het is gewoon altijd leuk om
1: dat te doen. Peter Green inderdaad, ja.
0: Zeker.
1: Dus er moet een relatie te horen zijn. Oké, ik heb Supernatural van het album Hard Road. En daarna meteen Sun King van de Beatles.

0: Nou, dat was achter elkaar Supernatural, Albatros en Sun King. Toch wel mooi.
1: Een hele mooie serie, die drie. Ja, dan zie je dat veel dingen naar elkaar verwijzen als je er... Als je erop let. Ik kom nog even over het aantal cd's, Pim. Ik tel even snel 39 cd's.
0: 39, ongelooflijk.
1: 39.
0: Ja.
1: Aardig verdeeld. Alleen, ik bedoel over de tijd. Alleen in de jaren 80 heeft hij relatief weinig albums gemaakt. In de jaren 90 meer. Nou, eentje meer, maar twee meer. Van 90 tot 99 zes albums. In de jaren 80, maar 4.
0: Oké.
1: En 70 jaar waren natuurlijk zijn meest werkzame periode. Een stuk of 15.
0: Ja.
1: En zijn laatste album is Live in France.
0: Daar zit
1: wel de hele periode in tot en met... Nee, sorry, Live in France is zijn laatst uitgebrachte album, maar de opnames zijn ouder. De meest recente opname is... The Sun is Shining Down, zijn laatste album uit 2022.
0: Ja. Oké, dan zijn we alweer bijna aan het eind van dit tweede uur van Pop Boulevard over John Mayle. En we hebben besloten om gewoon toch in stijl te eindigen. Met twee nummers van zijn laatste album, The Sun is Shining Down. En we draaien het nummer The Sun is Shining Down zelf. En het allerlaatste nummer van... Het album Driving Wheel.
1: Ja, heel toepasselijk. Pim, zijn we toch in een sneltreinvaart door die 90 jaar heen gegaan. Ja. Hij heeft ze wel goed besteed volgens mij.
0: Vond mij ook inderdaad. Hij heeft ons hele mooie muziek achtergelaten.
1: Behalve dat ene concert in Kopenhagen. Dat was, dat was even een dipje, maar verder ging hij als een trein.
0: Nou, ik denk dat hij ook verschrikkelijk veel heeft opgetreden. Ja.
1: Ik denk het
0: hij
1: ook,
0: heeft heel veel live albums gemaakt. Hè?
1: Ja. Eigenlijk heeft hij een heel slim concept, want hij is dus iemand, als ik het goed begrijp, die steeds met zijn band is blijven verversen. He, je hebt bijvoorbeeld, dat ken je ook, Ringo Starr en Ringo en zijn All-Star Band.
0: Ja.
1: Daar blijft hij ook steeds mensen verversen. Dat is anders dan bijvoorbeeld bands met een vaste line-up, waarvan bandleden wegvallen.
0: Ja.
1: Ik hoef je niet uit te leggen. Vaak worden mensen oud en overlijden dan. Ja, er schijnt toch een relatie tussen die twee te zijn.
0: Ja.
1: En dan krijg je dus een soort van surrogaat bandleden. Maar als je al begint met een soort kunstmatige, tussen aanhalingstekens, met een band die als het ware als heel selectief is, dan blijft die band als het ware altijd fris en
0: jong. Ja, zeker. Ja.
1: En dat heeft John Mayle volgens mij wel goed gezien.
0: Ja.
1: En volgens mij is hij ook tot het eind gewoon met nieuwe, frisse mensen op blijven treden.
0: Ja,
1: en,
0: klopt.
1: De naam John Mayle blijft natuurlijk staan.
0: Maar het kan ook, dat verloop in bands, in zijn bands eigenlijk, kan ook de oorzaak zijn in Mayles experimenteerdrang en zoektocht naar de juiste combinatie en het beste geluid. Dat hij daar continu naar op zoek was en daarvoor steeds andere muzikanten ging uitnodigen. Daarom heet de band bijvoorbeeld ook niet voor niks de Blues Breakers. Hij wist steeds talentvolle muzikanten aan te trekken. En in muzikaal opzicht kregen zij veel kansen van hem. Zoals je zegt inderdaad, John Mayle heeft Eric Clapton ook gestimuleerd om te gaan zingen. En als laatste wil ik zeggen, hij leefde zijn leven volgens zijn eigen slogan. Living and loving the blues. Oké, hier komen dus twee nummers van zijn laatste album, The Sun is Shining Down. Het gelijknamige nummer, The Sun is Shining Down. En als laatste, Driving Wheels. Luisteraars, bedankt en tot de volgende keer.

0: Ik heb ook nog een ander leuk verhaal over John Mayall gevonden. Want in 1967 duikt John Mayall ineens op in Grollo. Met Cuey natuurlijk, hè. In de beroemde boerderij van Harry Musquet, wel te verstaan. De blueslegende is dan aanwezig bij een persconferentie over de nieuwe LP van Cuban Blizzards, die de band maakte met de Amerikaan Eddie Boyd. Cuey is dan al een gevestigd naam in Nederland, na het debuutalbum Desolation. Een jaar later zou het iconische album Groeten uit Grollo verschijnen. Maar die dag dat dus de band samen met Eddie Boyd een album uitbracht, is John Mayall in Grollo als PR-stunt van de platenmaatschappij Phonogram. Als onderdeel van de stunt wordt dus John Mayall met de pers op een chartervliegtuig van Schiphol naar Eelde gevlogen. Want een dag later vliegen Cuey en de Blizzards mee terug naar Schiphol voor een optreden in Zandvoort. Daar moesten ze optreden, maar volgens goed gebruikt gooide Harry Musquet weer zijn kont tegen de krip. Dus Musquet had er geen zin meer in en die liep gewoon weg. En daar zaten ze dan, is zijn antwoord met z'n allen. Dus ging John Mayall ging achter de piano zitten en begon te zingen.
1: Wauw.
0: Ja, een muziekjournalist van het blad Kink schrijft over dit optreden. Op een gegeven moment is het gebeurde dat Musquet stopte en dat Hans Waterman verder zong. Maar dus Hans Waterman heeft gezien, dus niet gezongen, maar John Mayall. En toen kwam ook het gerucht in de wereld dat Elko Gelling als opvolger van Eric Clapton in John Mayall's band was gedacht.
1: Wauw.
0: Maar ook dat daar kan hij zich niks van herinneren, nee. Dat zou best wel kunnen, want op een gegeven moment Jan Akkerman, die was er ook de beste gitarist. He, nog beter dan Eric Clapton toen de tijd. Ja.
1: Die benoeming was nog iets later, hè? Maar dat was in de focustijd.
0: Ja.
1: Dat was nog eens een stunt geweest.
0: Oké.
1: Mooi verhaal in ieder geval.
0: Ja,

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Sea of Love.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Sea of Love.

0: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.